Geef mij geen antwoord, een sign, een teken dan. Ik wil opstaan, mij breken. Maar nog even blijf ik steken, man. Ik ijsbeer door de kamer. Voeg de wijzers van de klok. Ruim de deur als barricade. Steek de sleutel in het slot. Ik ijsbeer door de

naar de geur, stad naar halte, middenstad. Gouden mensen, grijs de kleur, asfalt tekent, nevelstad. Een tram goed vol, iedereen zwijgt, slechts achterin, achterkind gezind.

0: start over de brede laan en ziet geen uitweg. En dan terug. Van achter de hoek kwam Conny. Die had hem niet gezien, zei hij. Een doffe klap, en dan. Jonge man ligt in plas van bloed. Dat is moord, maar de rechter die zucht.
1: Ze lijken te leven in een wereld, zeg mij er kennis. Ze spreken er van een recht, dat nu het onze is.
0: Heil de zwartrijder, heil de dief, de vader, de zoon, heil de kameraad, het lief. Wat men later ook zal beweren over de jongen die het leven liet bij een botsing van huid op staal. Hij was allemaal. Ik lees verder het artikel. Een heel kleintje in de krant. Geen moord als titel. Maar wijk opnieuw in brand.